Bob Palula, Skinny Jim, Dashwar, Eddie Cochran of Crash Records. Deze platen worden aangespeeld in Hollywood, LA, West Coast, Rockabilly Music, 1956. Kurz voor zijn de grootste doorbroeg in 1957. Oké, van LA gaan we jetzt richting Fort Worth, Texas. Texas Rockabilly, hou we jetzt hier. Of Cowtown Records van een producer John W. Stephenson. Rockabilly Fort Worth, Texas. Here's Gene Ray with Rock and Roll Fever. Bopping around.

you dance too slow, so step it up and go. Das war Rudy Ray Moore met Step It Up and Go, Federal Records, een sublabel van King Records in Cincinnati, Ohio. Dit was overigens niet de bekende Step It Up and Go song, als die...

my blues away. Dat is waar Clarence Gamer Brown. Nou, snatje 156. Oké, de totale collector item sammelen rariteit. Heute in deze Racking 50 Cent is een extreem zeldende rariteit. Van Sue en de Allen Valley Boys. Gaan we kijken eindige informatie van deze medel. Heus waarschijnlijk kwam ze uit West Virginia. Maar daar ben ik me niet 100% zeker. In ieder geval, die nächste platte single van hier worden in een zeer beschränkte kleine auflage geprest damals. Sue en de Allen Valley Boys zijn we jetzt hier. Met West Virginia Boogie.

0: Jenny Lee.
1: Oh, Jenny Lee. Daar waren Jan en Dean. De beginning, de aanvang van Amerikaanse surfmuziek aan de West Coast in Los Angeles, 1958. Dat was alles nog wijd voor de tijd van de Beach Boys in die 60er jaren. Deze platte dateert uit 58, de aanvang van surf rock and roll. Okay, let's start up now met rhythm and blues. Schau maar, harmonica fats and top.

Delphikens, de Flat Tire. Okay, we gaan jetzt richting Baton Rouge, Louisiana, aan de Mississippi. En dat betekent blues. Smokey Babe hebben we jetzt hier. Smokey Babe en Clyde Causey met Black Gale.

rockabilly music in your soul. Real rockabilly mad stuff. Das war James Mount auf sein eigenes Buckshot and Rocket Label. En deze song wurde eingespielt in een Electro Vox Studio, de gelijke studio in Hollywood, Californië, waar ook de Maddox Brothers en Rose hebben gespeeld, Sammy Masters en zum Beispiel ook Eddie Cochran. Oké, we blijven nog een klein beetje hangen aan de West Coast in San Diego. We drehen die oerzeiger meer wie 70 jaar terug. Let your pendulum swing. Dat zegt Roy Hodgett uit San Diego. Of Capitol Records, 1952. Roy Hodgett en Let Your Pendulum Swing.

The Road is Rockin'. Daar is waar. Cliff Davis met Rocky Road Blues. Dan meldt ze in die funzige jaren aangespeeld over dat kleine lokale JJ Label in Chicago. En van Chicago gaan we jetzt richting Cincinnati, Ohio. King Records. Damals een der führende R&B Rhythm and Blues Label. En de 40er aanvang funziger jaren. Aus dem Jahre 1949 spielen wir jetzt Bill Moose Jackson and his Buffalo Bear Cats mit Why Don't You Hull Off and Love Me.

bij Carmen Davis en Ernie Freeman's combo met No No Baby. Okay, back to the rockabilly again now. Rockabilly music van de Rounder Boys met She's Leaving.